0: persoon, door iedereen gekend.
1: Het huisje klein, waar ik in woon, dat ligt niet ver van Gent.
0: Daar weef ik doek, in grof, in fijn, voor rijk, voor arm, voor groot, voor klein.
1: Daar win ik brood, voor kind en vrouw, tjik tjik fijn, tjik tjik fijn, op mijn getouw.
0: Daar weef ik doek, voor kind, voor vrouw,

toen vond zij een klein kind vermoord. Ach, juffrouw, zo zeide zij, juffrouw, juffrouw, wat onraad heb gij mij gedaan? Ik wilde mijn bedden gaan schudden, schudden, en een

Meister des Morgens gehangen, hangen, in Frankrijk buiten de poort. Dat kan ik zo kwalijk geloven, loven, dat kan ik zo kwalijk geloven.

klette opnieuw weer zijn sporen, sporen. En reed naar stadsheren toe. Ach, heren, zo zeide hij, heren, heren. Wat onraad heb gij, recht heb gij meegedaan. Gij hebt er mijn zoetlief gehangen, hangen. En ze hangt er